0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via...

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Leerlingen van Tink Plus uit Lier hebben de ingang van het Heilig Hart ziekenhuis vernieuwd. Ze bekleden de metalen inkompalen met hout. Ook bouwden ze een nieuw portaal met afdak voor de betaalautomaat van de parking. De werken sloten aan bij hun opleiding hout- en schrijnwerk. Leerlingen uit het zesde en zevende jaar werkten mee, onder begeleiding van hun leerkrachten. Het portaal werd eerst op school gebouwd en daarna aan het ziekenhuis geplaatst. Voor de leerlingen was het een waardevolle praktijkervaring. Ze zijn trots dat hun werk op een publieke plek blijft staan. In de nestkast van landschapspark Frijthout in Hoven liggen vier eieren van torenvalken. Het broeden begon later dan normaal. Pas in mei nam een volwassen koppel zijn intrek in de kast. Begin juli worden de jongen verwacht. De nestkast hangt er sinds de zomer van 2023. Vorig jaar was het broedseizoen al succesvol. Toen vlogen vier jonge torenvalken uit. Het nieuwe nest is goed nieuws voor de valken in de Antwerpse Zuidrand. In Mortsel mislukte eerder dit jaar het broedseizoen van de slechtvalken. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. Woensdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets warmer, met maxima rond 26 graden. Donderdag krijgen we meer zon en loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 28 graden. De minima liggen achtereenvolgens rond 14, 16 en 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Contig Vintage Fest lokte afgelopen zondag veel bezoekers naar het centrum van Contig. Op het gemeenteplein, in het gemeentepark en in de omliggende straten hing een gezellige vintage sfeer. Bezoekers konden oldtimers bekijken en iets eten bij verschillende foodtrucks. Op de ambachtenmarkt toonden meer dan 40 makers en handelaars hun werk. Dorpsreus Contios opende het feest officieel. In Boshoek trok afgelopen zondag voor de 59ste keer de narrenstoet door de straten. Zo'n 25 versierde boerenkarren, groepen en grote reuzen namen deel. De stoet was het hoogtepunt van de Boshoekfeesten. Ook groepen uit Mortsel en Wommelgem waren erbij. Veel bezoekers kwamen kijken naar reuzen Tante Trees en Gerard de Filosoof. Die zijn meer dan 3 meter hoog. Volgend jaar viert de stoet haar 60ste verjaardag. De Narrenclub bestaat dan 50 jaar. De organisatie plant daarom een extra bijzondere editie. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar blijft meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. Woensdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets warmer, met maxima rond 26 graden. Donderdag krijgen we meer zon en loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 28 graden. De minima liggen achtereenvolgens rond 14, 16 en 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naastraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 21 juni is er de Oldtimer Meeting Purley's Zomerkermis met vrijblijvende rondrit. Een Oldtimer Meeting voor alle voertuigen. Auto's, motoren, tractoren, vrachtwagens en bromfietsen. Ben jij gek op klassieke wagens, gezellige sfeer en een prachtige rondrit langs landelijke wegen? Kom dan op zondag 21 juni langs vertrek en aankomst op de wei van KLJ Purley's aan de Oude Putsebaan nummer 18 in Purley's. De start is voorzien te 10 uur 's ochtends. Inschrijvingsprijs van de rondrit bedraagt €20, inclusief een rallyplaat, koffiekoek en 2 consumpties. Inschrijven is niet verplicht. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In de nachten van maandag 22 en dinsdag 23 juni zijn er onderhoudswerken in de krijgsbaantunnel. De werken duren telkens van 20 uur tot 4 uur. Op 22 juni is de tunnel afgesloten richting Mortsel. Op 23 juni is de rijrichting naar Borsbeek dicht. Het verkeer rijdt tijdens de werken door de andere tunnelkoker. Zo blijft de hinder beperkt. Het onderhoud is nodig om de tunnel veilig en in goede staat te houden. Leerlingen van Tink Plus uit Lier hebben de ingang van het Heilig Hart Ziekenhuis vernieuwd. Ze bekleden de metalen inkompalen met hout. Ook bouwden ze een nieuw portaal met afdak voor de betaalautomaat van de parking. De werken sloten aan bij hun opleiding hout- en schrijnwerk. Leerlingen uit het zesde en zevende jaar werkten mee, onder begeleiding van hun leerkrachten. Het portaal werd eerst op school gebouwd en daarna aan het ziekenhuis geplaatst. Voor de leerlingen was het een waardevolle praktijkervaring. Ze zijn trots dat hun werk op een publieke plek blijft staan. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar blijft meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. Woensdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets warmer, met maxima rond 26 graden. Donderdag krijgen we meer zon en loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 28 graden. De minima liggen achtereenvolgens rond 14, 16 en 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. New truck, big leg.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wielerliefhebbers, opgelet. Er is de 62e Sint-Martinusprijs. Contig op 2, 3, 4 en 5 juli. Een vierdaagse voor juniores en UCI Interclubwedstrijd. Donderdag 2 juli, ploegentijdrit van 15,7 kilometer. Vertrek de Kerkstraat, de Duffel te 19 uur. Aankomst Spoorweglaan, de Duffel. Vrijdag 3 juli, rit in lijn van 122,4 kilometer met vertrek en aankomst aan Hos Parochiehuis, Clemenceaustraat, Sint-Katelijne-Waver met start om 14.30 uur. Zaterdag 4 juli, individuele tijdrit van 10,7 kilometer. Vertrek Wildemansstraat, Waarloos om 9.30 uur. Aankomst in de Kruisganslei. Er is ook een rit in lijn van 120,4 kilometer met vertrek in de Heideveldekens om 16 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg te Contig rond 19 uur. Op zondag 5 juli zijn er G-sportwedstrijden met begin te 9.30 uur. Er is een rit in lijn van 119 kilometer met vertrek aan de Spoorweglaan te Duffel om 11.30 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg rond 14.15 uur. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Leerlingen van Tink Plus uit Lier hebben de ingang van het Heilig Hart ziekenhuis vernieuwd. Ze bekleden de metalen inkompalen met hout. Ook bouwden ze een nieuw portaal met afdak voor de betaalautomaat van de parking. De werken sloten aan bij hun opleiding hout- en schrijnwerk. Leerlingen uit het zesde en zevende jaar werkten mee, onder begeleiding van hun leerkrachten. Het portaal werd eerst op school gebouwd en daarna aan het ziekenhuis geplaatst. Voor de leerlingen was het een waardevolle praktijkervaring. Ze zijn trots dat hun werk op een publieke plek blijft staan. In de nestkast van landschapspark Frijthout in Hoven liggen vier eieren van torenvalken. Het broeden begon later dan normaal. Pas in mei nam een volwassen koppel zijn intrek in de kast. Begin juli worden de jongen verwacht. De nestkast hangt er sinds de zomer van 2023. Vorig jaar was het broedseizoen al succesvol. Toen vlogen vier jonge torenvalken uit. Het nieuwe nest is goed nieuws voor de valken in de Antwerpse Zuidrand. In Mortsel mislukte eerder dit jaar het broedseizoen van de slechtvalken. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. Woensdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets warmer, met maxima rond 26 graden. Donderdag krijgen we meer zon en loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 28 graden. De minima liggen achtereenvolgens rond 14, 16 en 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Het mooie weer staat weer voor de deur en dat betekent maar één ding. De oldtimers mogen weer buiten komen. Daarom presenteren wij met trots de allereerste editie van de Nederland Classics Oldtimer Rally en Meeting. Locatie van dit gebeuren, Industriepark B18 te Heist op den Berg. Datum 21 juni. Vanaf 11 uur 's ochtends vertrekken we voor een prachtige rondrit door de kleurrijke natuur van het Nederland. Vanaf 15.30 uur in de namiddag arriveren we terug op locatie en starten we een oldtimer meeting. Iedereen is welkom, mooie oldtimers, live muziek en hapjes en drankjes. Inschrijven kan via Facebook Nederland Classics. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het Ubuntu Festival 2026. Dat op 3 en 4 juli in het Park van Boom aan de Parkstraat nummer 38. Een gratis familiefestival in het Park van Boom op 3 en 4 juli. Vrijdagavond after work party vanaf 17 uur. Zaterdag is er familiedag met animatie vanaf 13 uur. Meer info www.ubuntufestival.be. Ubuntu, gratis familiefestival in Park van Boom op 3 en 4 juli met live muziek en DJ's, after work, streetfood, animatie en een wereldmarkt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemorgen. Goedemorgen met Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Contig Vintage Fest lokte afgelopen zondag veel bezoekers naar het centrum van Contig. Op het gemeenteplein, in het gemeentepark en in de omliggende straten hing een gezellige vintage sfeer. Bezoekers konden oldtimers bekijken en iets eten bij verschillende foodtrucks. Op de ambachtenmarkt toonden meer dan 40 makers en handelaars hun werk. Dorpsreus Contios opende het feest officieel. In Boshoek trok afgelopen zondag voor de 59ste keer de narrenstoet door de straten. Zo'n 25 versierde boerenkarren, groepen en grote reuzen namen deel. De stoet was het hoogtepunt van de Boshoekfeesten. Ook groepen uit Mortsel en Wommelgem waren erbij. Veel bezoekers kwamen kijken naar reuzen Tante Trees en Gerard de Filosoof. Die zijn meer dan 3 meter hoog. Volgend jaar viert de stoet haar 60ste verjaardag. De Narrenclub bestaat dan 50 jaar. De organisatie plant daarom een extra bijzondere editie. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. Woensdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets warmer, met maxima rond 26 graden. Donderdag krijgen we meer zon en loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 28 graden. De minima liggen achtereenvolgens rond 14, 16 en 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ben jij op zoek naar leuke koopjes en wil je tegelijk een goed doel steunen? Kom dan naar onze rommelmarkt in Wommelgem op zaterdag 20 juni. Snuister tussen de vele standjes, geniet van de gezellige sfeer en help mee om onze projecten voor mensen in armoede te ondersteunen. Rommelmarkt zaterdag 20 juni van 10 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag in de sociale winkel De Loods aan de Herentalse baan nummer 619 te Wommelgem. Kom gerust langs met familie en of vrienden. We kijken er naar uit je te verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zaterdag 27 juni organiseert dartsclub Gildenhuis uit Duffel haar eerste single darts toernooi. Met aparte reeksen voor dames en heren. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijven via dcgildenhuis@hotmail.com. We werken via money in is money out. Er is digitale telling voorzien. Locatie het Gildenhuis aan de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Er zijn 13 blokken, 80 heren en 24 dames mogelijk om mee te doen. Deuren gaan open om 10 uur 's ochtends, aanmelden tot 11:30. En die zaterdag 27 juni start het toernooi om 12 uur op de middag. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In de nachten van maandag 22 en dinsdag 23 juni zijn er onderhoudswerken in de krijgsbaantunnel. De werken duren telkens van 20 uur tot 4 uur. Op 22 juni is de tunnel afgesloten richting Mortsel. Op 23 juni is de rijrichting naar Borsbeek dicht. Het verkeer rijdt tijdens de werken door de andere tunnelkoker. Zo blijft de hinder beperkt. Het onderhoud is nodig om de tunnel veilig en in goede staat te houden. Leerlingen van Tink Plus uit Lier hebben de ingang van het Heilig Hart ziekenhuis vernieuwd. Ze bekleden de metalen inkompalen met hout. Ook bouwden ze een nieuw portaal met afdak voor de betaalautomaat van de parking. De werken sloten aan bij hun opleiding hout- en schrijnwerk. Leerlingen uit het zesde en zevende jaar werkten mee, onder begeleiding van hun leerkrachten. Het portaal werd eerst op school gebouwd en daarna aan het ziekenhuis geplaatst. Voor de leerlingen was het een waardevolle praktijkervaring. Ze zijn trots dat hun werk op een publieke plek blijft staan. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar blijft meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. Woensdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets warmer, met maxima rond 26 graden. Donderdag krijgen we meer zon en loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 28 graden. De minima liggen achtereenvolgens rond 14, 16 en 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op vrijdag 19 juni is er dansen in het park. Van 19.30 uur tot 21 uur s'avonds in het Muggenbergpark, Netelij 26, de Duffel. De Moefelair nodigt iedereen uit voor een heerlijk vleugje muziek en eenvoudige danspasjes in het Muggenbergpark in Duffel. Geen ervaring nodig, een vleugje hoesting is meer dan genoeg. Gratis toegang, warme sfeer en iedereen welkom. Van kleine spruiten tot danslustige senioren. Meer info nodig? Dat kan via info@demoefelair.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Ik tel

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Leerlingen van Tink Plus uit Lier hebben de ingang van het Heilig Hart ziekenhuis vernieuwd. Ze bekleden de metalen inkompalen met hout. Ook bouwden ze een nieuw portaal met afdak voor de betaalautomaat van de parking. De werken sloten aan bij hun opleiding hout- en schrijnwerk. Leerlingen uit het zesde en zevende jaar werkten mee, onder begeleiding van hun leerkrachten. Het portaal werd eerst op school gebouwd en daarna aan het ziekenhuis geplaatst. Voor de leerlingen was het een waardevolle praktijkervaring. Ze zijn trots dat hun werk op een publieke plek blijft staan. In de nestkast van landschapspark Frijthout in Hove liggen vier eieren van torenvalken. Het broeden begon later dan normaal. Pas in mei nam een volwassen koppel zijn intrek in de kast. Begin juli worden de jongen verwacht. De nestkast hangt er sinds de zomer van 2023. Vorig jaar was het broedseizoen al succesvol. Toen vlogen vier jonge torenvalken uit. Het nieuwe nest is goed nieuws voor de valken in de Antwerpse Zuidrand. In Mortsel mislukte eerder dit jaar het broedseizoen van de slechtvalken. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. Woensdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets warmer, met maxima rond 26 graden. Donderdag krijgen we meer zon en loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 28 graden. De minima liggen achtereenvolgens rond 14, 16 en 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9.30 uur individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13.30 uur bier met streken in het gemeentepark en om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bacha en de band en om 23.30 uur als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11.30 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13.30 uur bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15.45 uur DJ Handjes in de lucht en om 17 uur koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20.15 uur DJ Missa en om 21.30 uur Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt. Om 10 uur start van de kermis en om 14.30 uur start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

Universiteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Sip en Shop Closet Sale. Maandag 15 juni organiseren we een gezellige avond vol tweedehands fashion, frisse drankjes en good vibes. Kom langs voor jouw favoriete pre-loved items, mannen, vrouwen en kinderkleding, schoenen en accessoires, home treasures, boeken, gezelschapsspelletjes, puzzels, servies, vazen en huisraad. Place to be, Brasserie Gozaar aan de Grote Steenweg 35 te Kontich. Dit van 17 uur tot 22 uur 's avonds. Breng je vriendinnen mee of je man. Alles weten, www.gozaar.be/sipshop. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Contig Vintage Fest lokte afgelopen zondag veel bezoekers naar het centrum van Contig. Op het gemeenteplein, in het gemeentepark en in de omliggende straten hing een gezellige vintage sfeer. Bezoekers konden oldtimers bekijken en iets eten bij verschillende foodtrucks. Op de ambachtenmarkt toonden meer dan 40 makers en handelaars hun werk. Dorpsreus Contios opende het feest officieel. In Boshoek trok afgelopen zondag voor de 59ste keer de narrenstoet door de straten. Zo'n 25 versierde boerenkarren, groepen en grote reuzen namen deel. De stoet was het hoogtepunt van de Boshoekfeesten. Ook groepen uit Mortsel en Wommelgem waren erbij. Veel bezoekers kwamen kijken naar reuzen Tante Trees en Gerard de Filosoof. Die zijn meer dan 3 meter hoog. Volgend jaar viert de stoet haar 60ste verjaardag. De Narrenclub bestaat dan 50 jaar. De organisatie plant daarom een extra bijzondere editie. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar blijft meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. Woensdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets warmer, met maxima rond 26 graden. Donderdag krijgen we meer zon en loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 28 graden. De minima liggen achtereenvolgens rond 14, 16 en 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Voor alle geïnteresseerden, MTD Treinen Club VZ2 Edegem presenteert niemand minder dan Martin Welberg. Die begeleidt onze laatste workshop voor de zomer. Het aankleden van je baan of diorama, de opbouw van je scenery met statisch gras, matten, turf en ga zo maar door. Zaterdag 20 juni van 9:30 morgens tot 18:00 s'avonds en dit alles in het MTD Clublokaal. Aan het Omer van Ommerenplein nummer 15 te Edegem. Interesse en of inschrijven doe je via www.mtdtreinenclub.be/workshops. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen, op de Knuffelhoeve te Schilden. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In de nachten van maandag 22 en dinsdag 23 juni zijn er onderhoudswerken in de krijgsbaantunnel. De werken duren telkens van 20 uur tot 4 uur. Op 22 juni is de tunnel afgesloten richting Mortsel. Op 23 juni is de rijrichting naar Borsbeek dicht. Het verkeer rijdt tijdens de werken door de andere tunnelkoker. Zo blijft de hinder beperkt. Het onderhoud is nodig om de tunnel veilig en in goede staat te houden. Leerlingen van Tink Plus uit Lier hebben de ingang van het Heilig Hart Ziekenhuis vernieuwd. Ze bekleden de metalen inkompalen met hout. Ook bouwden ze een nieuw portaal met afdak voor de betaalautomaat van de parking. De werken sloten aan bij hun opleiding hout- en schrijnwerk. Leerlingen uit het zesde en zevende jaar werkten mee, onder begeleiding van hun leerkrachten. Het portaal werd eerst op school gebouwd en daarna aan het ziekenhuis geplaatst. Voor de leerlingen was het een waardevolle praktijkervaring. Ze zijn trots dat hun werk op een publieke plek blijft staan. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar blijft meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. Woensdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets warmer, met maxima rond 26 graden. Donderdag krijgen we meer zon en loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 28 graden. De minima liggen achtereenvolgens rond 14, 16 en 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.
1: I want you to want me.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Froe Froe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Tortol. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Tortol, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Froe Froe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/Tortol. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de Vruchtelijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Leerlingen van Tink Plus uit Lier hebben de ingang van het Heilig Hart ziekenhuis vernieuwd. Ze bekleden de metalen inkompalen met hout. Ook bouwden ze een nieuw portaal met afdak voor de betaalautomaat van de parking. De werken sloten aan bij hun opleiding hout- en schrijnwerk. Leerlingen uit het zesde en zevende jaar werkten mee, onder begeleiding van hun leerkrachten. Het portaal werd eerst op school gebouwd en daarna aan het ziekenhuis geplaatst. Voor de leerlingen was het een waardevolle praktijkervaring. Ze zijn trots dat hun werk op een publieke plek blijft staan. In de nestkast van landschapspark Frijthout in Hoven liggen 4 eieren van torenvalken. Het broeden begon later dan normaal. Pas in mei nam een volwassen koppel zijn intrek in de kast. Begin juli worden de jongen verwacht. De nestkast hangt er sinds de zomer van 2023. Vorig jaar was het broedseizoen al succesvol. Toen vlogen 4 jonge torenvalken uit. Het nieuwe nest is goed nieuws voor de valken in de Antwerpse Zuidrand. In Mortsel mislukte eerder dit jaar het broedseizoen van de slechtvalken. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. Woensdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets warmer, met maxima rond 26 graden. Donderdag krijgen we meer zon en loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 28 graden. De minima liggen achtereenvolgens rond 14, 16 en 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1, te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De Zuidrand draait om jou.

wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de Junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze Junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de Junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Contig Vintage Fest lokte afgelopen zondag veel bezoekers naar het centrum van Contig. Op het gemeenteplein, in het gemeentepark en in de omliggende straten hing een gezellige vintage sfeer. Bezoekers konden oldtimers bekijken en iets eten bij verschillende foodtrucks. Op de ambachtenmarkt toonden meer dan 40 makers en handelaars hun werk. Dorpsreus Contios opende het feest officieel. In Boshoek trok afgelopen zondag voor de 59ste keer de narrenstoet door de straten. Zo'n 25 versierde boerenkarren, groepen en grote reuzen namen deel. De stoet was het hoogtepunt van de Boshoekfeesten. Ook groepen uit Mortsel en Wommelgem waren erbij. Veel bezoekers kwamen kijken naar reuzen Tante Trees en Gerard de Filosoof. Die zijn meer dan 3 meter hoog. Volgend jaar viert de stoet haar 60ste verjaardag. De Narrenclub bestaat dan 50 jaar. De organisatie plant daarom een extra bijzondere editie. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. Woensdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets warmer, met maxima rond 26 graden. Donderdag krijgen we meer zon en loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 28 graden. De minima liggen achtereenvolgens rond 14, 16 en 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. App.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom Rondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het straatfeest De Mussen op 20 juni aan de Mussenhoevelaan te Boeghout. Op het programma om 15 uur in de namiddag Kinderdisco. Om 16 uur Wally Shadow. Om 17 uur is er Dirk. En om 17 uur 45 Gert Kleinpunk. Van 19 uur 30 tot 21 uur 30 s'avonds is er Box Acoustic. Dus straatfeest De Mussen op 20 juni aan de Mussenhoevelaan te Boeghout. Met optredens, burgers en gebak, schminken en een bar. Info kan je krijgen via demussenboeghout@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In de nachten van maandag 22 en dinsdag 23 juni zijn er onderhoudswerken in de krijgsbaantunnel. De werken duren telkens van 20 uur tot 4 uur. Op 22 juni is de tunnel afgesloten richting Mortsel. Op 23 juni is de rijrichting naar Borsbeek dicht. Het verkeer rijdt tijdens de werken door de andere tunnelkoker. Zo blijft de hinder beperkt. Het onderhoud is nodig om de tunnel veilig en in goede staat te houden. Leerlingen van Tink Plus uit Lier hebben de ingang van het Heilig Hart ziekenhuis vernieuwd. Ze bekleden de metalen inkompalen met hout. Ook bouwden ze een nieuw portaal met afdak voor de betaalautomaat van de parking. De werken sloten aan bij hun opleiding hout- en schrijnwerk. Leerlingen uit het zesde en zevende jaar werkten mee, onder begeleiding van hun leerkrachten. Het portaal werd eerst op school gebouwd en daarna aan het ziekenhuis geplaatst. Voor de leerlingen was het een waardevolle praktijkervaring. Ze zijn trots dat hun werk op een publieke plek blijft staan. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar blijft meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. Woensdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets warmer, met maxima rond 26 graden. Donderdag krijgen we meer zon en loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 28 graden. De minima liggen achtereenvolgens rond 14, 16 en 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wilrijk trapt de zomer af met een groot openluchtconcert van De Mens op zaterdag 27 juni. Eerder op de dag bouwen Zanemi en de bende een kinderfeestje op de Bist. De toegang is volledig gratis. Het tijdschema gaat als volgt. Van 14 tot 16 uur is er kinderanimatie. Om 16 uur start Zanemi en de bende en om 20 uur 's avonds is er de start van het concert van De Mens. Wilrijk Feest vindt plaats in het kader van Vlaanderenfeest, de 11 juli vieringen van de Vlaamse gemeenschap. Plaats van gebeuren, de Bist te Wilrijk en de toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 28 juni wordt het Astridplein te Reet de place to be voor een heerlijke namiddag en avond vol muziek. Geniet van een gevarieerde line-up met voor elk wat wils. Om 16:30 is er De Dorp. Om 18:30 Rosti und die Bratkartoffeln. Om 20:00 s'avonds Viertakt deel 1. En om 21:00 Viertakt deel 2. Om 21:45 sluit DJ Stijn La Vida af. Breng familie, vrienden en je beste dance move mee en maak er samen met ons een onvergetelijke zondag van. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Leerlingen van Tink Plus uit Lier hebben de ingang van het Heilig Hart ziekenhuis vernieuwd. Ze bekleden de metalen inkompalen met hout. Ook bouwden ze een nieuw portaal met afdak voor de betaalautomaat van de parking. De werken sloten aan bij hun opleiding hout- en schrijnwerk. Leerlingen uit het zesde en zevende jaar werkten mee, onder begeleiding van hun leerkrachten. Het portaal werd eerst op school gebouwd en daarna aan het ziekenhuis geplaatst. Voor de leerlingen was het een waardevolle praktijkervaring. Ze zijn trots dat hun werk op een publieke plek blijft staan. In de nestkast van landschapspark Frijthout in Hoven liggen vier eieren van torenvalken. Het broeden begon later dan normaal. Pas in mei nam een volwassen koppel zijn intrek in de kast. Begin juli worden de jongen verwacht. De nestkast hangt er sinds de zomer van 2023. Vorig jaar was het broedseizoen al succesvol. Toen vlogen vier jonge torenvalken uit. Het nieuwe nest is goed nieuws voor de valken in de Antwerpse Zuidrand. In Mortsel mislukte eerder dit jaar het broedseizoen van de slechtvalken. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft meestal droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 25 graden. Woensdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets warmer, met maxima rond 26 graden. Donderdag krijgen we meer zon en loopt de temperatuur verder op tot ongeveer 28 graden. De minima liggen achtereenvolgens rond 14, 16 en 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Move to Sport Cup komt eraan. Op zaterdag 20 juni wordt het terrein van Ideen FC Edegem opnieuw het decor voor een fantastische dag vol sportplezier en solidariteit ten voordele van MS-patiënten. En jawel, ook dit jaar doen er opnieuw heel wat bekende gezichten mee. Onder andere Geert van Rampelberg, Jennifer Heijlen en Tim van Aans trekken hun sportschoenen aan om het op te nemen tegen de MS-stars. Er zijn ook wedstrijden van de oud-glorieën van Beerschot, KV Mechelen, Antwerp en Berchem. En natuurlijk het intern toernooi van Ideen FC Edegem. De terreinen vind je gelegen aan de Kattenbroek 15. De start is om 14 uur in de namiddag. Meer info vind je op Lokaal Bestuur Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het is tijd voor het lenteconcert met duo Con Cuore. Op dinsdag namiddag 16 juni van 14:30 tot 16 uur. In de tent, in de tuin, achter café Kletskop. En dat in woonzorgcentrum Immaculata aan de Oude Godstraat 110 te Edegem. Inkom die bedraagt 7,5 euro per persoon. Inschrijven doe je via het loket aan de inkom of via loket@wzn-edegem.be of via telefoonnummer 03 450 84 01. Dinsdag namiddag 16 juni, duo Con Cuore van 14:30 tot 16 uur. Iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuid-Rand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8. Give me a beat.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.